0: Het ging wat daar. Nee, man, ons, man. Pas die. Die deed ons het, ons het gefeatured, man. Je weet, dat is hoe je je present.
1: Yes.
0: En hoe die mensen je daar beter kan zeggen. Ze zien net daar, die kijk je, waai, ik zo maar net zo.
1: Ja.
0: Nee. So, dat is een message dat ik wil hebben. Die youngsters, check een beetje. Want wie weet wat de persoon hier dijf je. Morgen is jullie gaan, blij staan, dat die komt bij ze zonder veel. Nee, mijn groen, man. En die goeders. En nou, onze youngsters is deze daar zo touchy. En no disrespect about all these thingies. Maar als je hem net zegt, ha, dat wil je hem gaan dood, man. Wat is het nonsense is dat? Zij maakt net ook in ons kruk, zo.
2: Ik
0: zeg, how can that happen? Hoe kom je met mij zo gepraat, mijn broer?
2: You had it right
0: here, man. Ons kom met die locatie, ons had haar groot karakter. Laat ons zien, net zomaar zo, als iemand over jou kruk maakt. Nou wil je zomaar van chariot en over jou gaan zeggen, hey, ik zoek jou niet meer. Nou wil je, hey, mijn broer, nou wil je leven gaan
1: vragen. Wat is dat, Jesus?
0: Mijn broer, dat is een baie.
1: Dat is baie.
0: We zijn als je niet zo baie, we maken zo zeggen, ik is alleen.
1: Ik is ook, ik is ook alleen. Ik is ook
0: niet mezelf.
1: Dat is stressig, ik slaap jake dag na.
0: Altijd. Zo, dat is mijn message. Het is een guapies te lang en te kort.
1: Anyway,
0: it's just my opinion,
1: yes,
0: guys. Whether people like it or not like it about my opinion, I don't give a
2: yeah.
0: Whatever.
1: My people, you guys heard it there from the man himself. And you guys heard it. Chance, as you say, Afni Cheki, the cherry say, Afni Cheki. And that's not us making stories, it just is what it is.
0: What it is.
1: I like you.
3: Saving our WhatsApp competition number 083-000-1049.
4: Looking for your next property? Tune in to The Crossover on 99FM every Thursday for the property of the week. Brought to you by Property News, your trusted source for real estate listings and services across the country. From homes and rentals to commercial, agricultural and new developments, we cover it all. Miss the show? Catch it online anytime at 99fm.com.na.
3: The best music on 99FM.